Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: stand onder.
1: Regio-info.
2: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Woman, I just

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: Regio-info.
1: Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Edwin Knippenwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippenwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Knippenwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: Info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Hit it.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: Regio-info.
1: Vrijwilligers zetten zich in voor onze veiligheid. Dag luisteraars, maar liefst 150 vrijwilligers. Die helpen op deze tijden de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij het controleren van de dijken. Dit op scheuren en verzakkingen, alles te maken met de droogte van de afgelopen periode. 150 vrijwilligers in totaal. Top bezig!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
3: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
2: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekhaksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
4: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
2: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Het week Kribbe de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Kribbe de Waard. In Haastrecht bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
3: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
2: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
4: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
2: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: RTV Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van RTV Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 12 juli aanstaande verzorgd door Kees de Lange namens de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
3: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
2: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
4: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
2: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
7: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
6: Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie Jos Smink.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Hi, ik ben Pam Macbeth en je luistert naar... No. Horrible. I'm a first dude in Dutch. Hi, I'm Pam Macbeth and you're listening to Good Morning Krimpenerwaard in the Summer Stand by RTV Krimpenerwaard.
1: Met Jos Smink.
2: Zo, dat was een start, zeg. Ongelooflijk. We zijn er weer. Goedemorgen. Het is 7 juli en dat betekent Wereldchocoladedag. Een perfecte dag om zonder schuldgevoel een blokje puur melk of wit te breken. We vieren namelijk de komst van de chocola naar Europa. Dus gun jezelf of iemand naast je een klein verwenmomentje. En Adrie, bedankt voor al die weken vervanging. Je moet het maar durven, zo lang achter elkaar. Dank je wel hiervoor. En ook zonder het oranje elftal gaat de WK voetbal 2026 gewoon door. Dat hebben we vannacht gezien. Met onze zuidenburen hebben we toch nog wat. En eerlijk, soms voelt zo'n uitzending ook een beetje als een WK. De grote vraag is of ik vandaag op precies de juiste moment de knopjes weet te raken. En wat gaan we doen de komende 3 uur? Heel veel goede muziek. We nemen de uitagenda van de Krimpenerwaard met je door. En we hebben toch nog het een en ander gevonden. Dus Eswin, onze wijkagent, komt langs. En een beetje geluk horen we Gerrit van der Stelt met het weer. Ook komt Kees de Haan langs met zijn column. Als klap op de muzikale vuurpijl hebben we Frank Sinatra onder de stof vandaan gehaald. Dus alle reden om te blijven luisteren.

Zo, daar was hij weer. De kop is eraf. En je hoeft helemaal niet zo ver te reizen voor een ontmoeting met de wildernis. In de zompige polders van de eindeloze sloten van de Krimpenerwaard regeert een bijzonder vijftal. En dat vijftal staat centraal in de Big Five expositie van de museumgemaal De Hoge Boezem. Tot 1 november 2026 stap je hier een wereld binnen waar brutale nieuwkomers en een oer-Hollandse polderbewoner elkaar ontmoeten. Je komt er oog in oog te staan met de watervloo, klein maar onmisbaar in het waterleven. De muskusrat, beruchte graver en een echte overlever. De snoek, de stille jager van de sloten. De aalscholver, de vismeester in de lucht. En dan de Amerikaanse rivierkreeft. Een pittige nieuwkomer die het waterleven flink opschudt. De tentoonstelling is speels, leerzaam en verrassend interactief. Bezoekers kunnen een speurtocht doen, QR-codes scannen voor extra verhalen. En natuurlijk even naar de knuffelsnoek, een publieksfavoriet. Wanneer dagelijks? Dus tot 1 november. En waar is het? In het museumgemaal De Hoge Boezem in de Hoogstraat 31 in Haastrecht. Ze zien je graag komen en geloof me, dit is zo'n uitje waar kinderen en volwassenen met een glimlach weer buiten komen. En dan vandaag de Tour de France. De renners trekken vandaag van Carcassonne naar Foix. Een prachtige heuvelachtige rit door het zuiden van Frankrijk. Ideaal voor aanvallers die vroeg willen wegspringen en hopen dat de bosbranden wegblijven. En denk aan zon, slingerwegen en dat typische Franse landschap waarin ik zelf voor geen goud wil fietsen. En dan hebben we uit die omgeving Los Tamara, komende dus uit Galicië met Amiga. In Galicia is Amiga geen enge heks, maar een soort dorpswijze. Een vrouw met een beetje mysterie en een beetje magie. Iedereen kent wel zo'n vrouw. Dat is de verkeerde dus. We gaan eens even kijken waar die wel staat. Oh, er moet eentje naar beneden. Waarom die daar blijft staan, dat weet ik eigenlijk niet. Even kijken waar mijn muis gebleven is. Die zit in zijn hol dus. Oh, hier. Nou, nog een keer proberen. Biep, biep. Nee. Ik doe gewoon deze even. Ik ben erg goed in deleten, maar vandaag even niet. Ik ga eens even kijken of dat ik een handstart kan krijgen. Ook niet dus. Nou, geen idee, maar die hebben we al gehad. Het is toch wat, zeg. Geen idee. We gaan gewoon even naar de andere kant.

0: Goedemorgen, Krimpen en Waard.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal. En het is me toch nog gelukt. Ik zag iets over het hoofd. Er stond dat die herhaald moest worden. Maar iemand... Is gebeurd. En we gaan weer gewoon verder. En we hebben nog het een en ander over vissterfte hier in de Krimpenerwaard. Afgelopen week kreeg ik het Hoogheem... Raadschap, moeilijk woord is dat zeg. Meerdere meldingen van dode vissen, vooral uit de Krimpende Waard. Mogelijke oorzaak is het extreem warme weer van eind juni, gevolgd door hevige onweersbuien. Door droogte en warmte stijgt de temperatuur van het water, terwijl de zuurstofgehalte daalt. Dat heeft gevolgen voor de waterkwaliteit en het leven in en om het water. De Amerikaanse rivierkreeft verergert het probleem en eet veel waterplanten weg. Daardoor is het zuurstofgehalte op langere tijd te laag. De recente hittegolf deed daar nog een schepje bovenop. Het water werd veel te warm en dat funest voor vissen, zoals de snoek. Waarom vooral snoeken sterven? Nou, snoeken zijn territoriale vissen. Ze liggen liefst stil op één plek op de bodem. Om genoeg zuurstof binnen te krijgen, hebben ze stroming langs de kieuwen nodig. Nu het water zo warm is en bijna stilstaat, hebben ze het extreem zwaar. Wat onderneemt het Hoogheemraadschap om erger te voorkomen? Nou, dode vissen worden zo snel mogelijk geruimd om verdere watervervuiling te voorkomen. En de Hengelsportvereniging is geïnformeerd dat er voorlopig niet meer op snoek gevist mag worden om de natuur een kans te geven. En even kijken waar de volgende plaat zit, kijken of die doet. Ja, als je het goede knopje indrukt. Raccoon me falla. Daffodils.

Daffodils van Raccoon en Faella is een nieuwe akoestisch duetversie van het nummer oorspronkelijk op Raccoons album Het Is Wat Het Is uit 2024. En de samenwerking ontstond nadat de 18-jarige Faella een akoestische cover op Instagram plaatste die bij Bart van der Weijden terechtkwam. En hij was zo onder de indruk dat ze het nummer samen opnieuw opnamen. De nieuwe versie verscheen op 29 mei van dit jaar. En daarvoor dus die Spaanse. En daar weer voor I Just Might van Bruno Mars. Vandaag staan we ook even stil bij het verlies van Gerard Braconier. Gerard, dus moet ik zeggen, is op 28 juni.

On the Beach Summer 88 is de heropname die Chris Ria 1988 schreef. Speciaal voor het album New Light to Old Windows. De nieuwe versie kreeg een meer radiovriendelijke, warmere sound. Perfect passend bij deze zomerse dagen. En over de zomer gesproken, we stappen zo in de summer train van de Sandy Coast. Het nummer vertrok al in de zomer van 1972. De summer train vertrekt overal, behalve vanuit Rotterdam. Maar ik geloof dat het over is. We vertrekken nu ook uit Rotterdam.

Sandy Coast en Summer Train, 1972 alweer. Ik heb onze wijkagent al langs zien komen, de weerman nog niet. Ik zou zo zeggen, kijk anders even naar buiten. Ben je buiten, word je nat, dan regent het. Waai je haren door de war, dan waait het. En dan hebben we nog de binnenvaartschipper. De binnenvaartschip bij Bergstoep is inmiddels weer losgetrokken. Hij is al lang weg. En het ging om de Alcatraz, een 110 meter lange binnenvaartschip dat afgelopen woensdag vastliep op een krip in de Lek bij Bergambacht. Met hulp van drie andere binnenvaartschepen en ondersteuning van Rijkswaterstaat is het vaartuig diezelfde middag vlot getrokken en daarna de haven van Bergambacht binnengevaren. Ja, dat krijg je nou eenmaal als je je schip Alcatraz noemt. Dan moet je ergens vastlopen. Ik weet niet welke grappenmaker dit is, maar... Zo, dat gaan we niet doen. Dat is mijn telefoon. Iemand probeert mij te bereiken, maar dat lukt vandaag even niet. Nina Simone.

Nina Simone in The Morning of My Life. Live opgenomen in Parijs in 1969. Oeh. Nina Simone, niet stuiten als ze eenmaal op gang is. Ze blijft maar doorgaan.

0: Hey, daar is onze wijkagent. Altijd prettig om dat te zien. En dit was Nina Simone live in Parijs. Ik ben er ook wel eens geweest in Parijs. Nou, een keer beter naar Amsterdam gaan is net zo lastig. In ieder geval, we hebben nog een ernstige waarschuwing. Dan kan Esven gelijk even meeluisteren. Misschien weet hij het ook al en misschien gaat hij daar ook over beginnen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard waarschuwt voor een nep-inzameling voor de bestrijding van Amerikaanse rivierkreeften. Er is iemand actief die zich voordoet als medewerker van het waterschap en geld vraagt voor deze werkzaamheden. Die inzameling is niet echt. Ik heb het een beetje stil. Zo. Die inzameling is dus niet echt. Het waterschap benadrukt dat zij nooit inwoners of bedrijven om geld vragen voor het bestrijden van rivierkreeften. Er is melding gedaan van een collectant die langs de deuren gaat om geld of persoonlijke gegevens vraagt. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op alert te blijven wanneer iemand zich voordoet als medewerker van het waterschap. Wie zo'n verzoek heeft ontvangen, wordt gevraagd dit te melden via info@hhsk.nl of via het contactformulier op de officiële website van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Het adres, nogmaals, info@hhsk.nl. Bij twijfel over een bericht, telefoontje of bezoek adviseert het waterschap om altijd contact op te nemen met de officiële contactgegevens. Via de officiële contactgegevens. Zij controleren graag of het verzoek echt is. En dan kunnen wij nu met een gerust hart naar het strand.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant.

En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekkere vosjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin en daar vond gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer stand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een

Zo, dat was een kort muziekje, maar we beginnen dus terug naar 1964 in het jaar waarin Boudewijn de Groot zijn allereerste single uitbracht, Strand dus. Ontstond nadat de 8mm filmpje van hem en Lennart Nijg toevallig werd ontdekt. En dat leidde meteen tot zijn eerste tv-optredens. Een spottend liedje over een dagje strand dat volledig uit de hand loopt. En dan hebben wij hier nog meer zomer.

In 1987 gaven de mannen van Los Lobos een oude Mexicaanse klassieker een nieuw leven, La Bamba. Het was oorspronkelijk van Ritchie Valens uit 1958, maar de film over zijn leven namen Los Lobos het opnieuw op en het werd een wereldhit. Een nummer die nog altijd klinkt als pure zomerenergie.

Ja. Soms heb je van die liedjes die precies zeggen wat muziek moet doen. Je laten horen, je laten voelen. Zoe doet dat prachtig. En Snelle geeft er nog eens een extra hartslag aan. Ik zing uit 2025. We blijven even in warmere sferen en we gaan terug naar 1972. Een Trojan klassieker die bij mij al vanaf mijn schooljaren in mijn systeem zit. Hier is Bruce Ruffin en Mad About You.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Shara. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2:00 vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10:00 weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
6: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie: Jos Smink.
6: Goedemorgen, Krimpen en Waard.

0: Eens eventjes kijken waar we allemaal zijn gebleven, hoor. Want het ging in zo'n enorm tempo. Dat was Tammy Nelson, een Canadese die in Nieuw-Zeeland is neergestreken. Samen met haar landgenoot Delaney Davidson. Samen maken ze heerlijke retro soul en country. En dat klinkt alsof die uit een oude jukebox komt. Tell me that you love me. Vrolijk, warm en precies goed voor deze ochtend in een behoorlijk tempo. En ondertussen is een andere hier neergestreken, Eswin Otte. Welkom hier in de studio en goedemorgen, Krimpende Maat.
1: Goedemorgen.
0: Weer een druk weekend gehad.
1: Ja, ik heb zelf gewerkt. Dus,
0: je hebt zelf gewerkt.
1: Vrijdagavond, zaterdagavond. En als toetje zondagavond ook.
0: Ook nog.
1: Ja.
0: Ja, jongen toch.
1: Dus zal ik gelijk maar beginnen met het nieuws?
0: Ja, hebben we nieuws?
1: Nou ja.
0: Hebben we eindelijk eens een keer vrolijk nieuws?
1: Nou, vrolijk nieuws niet. Ik denk, als ik jou wel vertel, dan... ik ga het toch weer even hebben over de babbeltrucs. Er was van de week weer een mevrouw hier in Berghammacht. Die was er toch weer ingetrapt. 8000 euro had ze afgegeven, cash uit de kluis gehaald en meegegeven en nog wat sieraden. En ze voelde, ja, ik ben nog langs geweest en ze voelde zich enorm stom en dat soort dingen. Maar ja, goed. Ja. En dan proberen we toch elke keer via preventie, maar op een of andere manier trappen ze toch weer in.
0: Over die babbeltruc gesproken. Ja. Hebben jullie nog iets gehoord over die, wat was dat, een Volkswagentje en die loodgieter?
1: Ja, daar zijn wij nog mee bezig. Dat ligt nog bij die zwarte up.
0: Ja.
1: Die was gesignaleerd bij twee pogingen. Nou, voldaan. Die waren binnen geweest. En hadden aangegeven van, joh, ik ben een loodgieter. En er is een lekkage. En vervolgens zijn ze in die huis. En zijn de spulletjes verdwenen. Dat verhaal. Ja. Dus inderdaad, een up was daar gezien. Een zwarte Volkswagen up. Nou, daar heb ik nog geen informatie over hoe het ervoor staat. Die zaak ligt bij de recherche bij ons.
0: Nou, ga verder. Nog meer van die enge dingen.
1: Nou, valt er wel mee. Eng valt er wel mee, toch?
0: Nou, ik denk altijd, goh, dat je daarin trapt. Maar op het moment dat je ervoor staat, kon het wel eens gebeuren dat je erin trapt.
1: Ja, klopt. Hey, en wat ik zei, ik had afgelopen vrijdag had ik avonddienst. Twee meldingen. Eentje een woningbrand in Ouwekerk. Er was vermoedelijk een accu in de schuur. En er waren best wel wat mensen die er ook ingehaald hadden. Waaronder een aantal kinderen, die zullen allemaal nagekeken worden. Dus daar waren we even mee bezig, samen met de brandweer, met de ambulance. En toen kwam gelijk, tijdig, nou ja, na een half uurtje, drie kwartier, kwam er een woning in brand in Schoonhoven. Dus toen moesten we direct naar Schoonhoven, naar de voorhaven toe. Nou. Ook daar bleek uiteindelijk, was gelukkig niemand thuis, maar er bleek wel een kat achteraf overleden te zijn.
0: Is altijd jammer. Ja.
1: Dat is wel zonde.
0: Ja.
1: Wat heb ik nog meer? Ja, er is in ook de vierde in de nacht om een uur of drie even een auto gecontroleerd. De N207 bij Stolwijk. Deze bestuurder die was een beetje de weg kwijt. Want de Algrabrug was afgesloten. Dus hij kon daar niet over. Dus hij wist niet precies meer hoe hij terugkwam. Dus maar zijn rijgedrag viel op. En uiteindelijk bleek de man onder invloed te zijn van zowel alcohol als drugs. Dus deze man van 50 uit Goudswaard. Dat ligt volgens mij in de Hoek Zwaard. Deze man is aangehouden.
0: Is hij toch nog een eind gekomen?
1: Ja, maar hij was naar de Algrabrug, maar hij kon er niet overheen. Dat snap ik. Dus toen wist hij het even niet meer. Wat heb ik nog meer? Ja, aanrijding tussen een auto en een bromfiets op de Handelsweg in Bergambacht een zondagavond. Zondagmiddag, om een uur of kwart over drie. Er was een bromfiets, die kwam vanuit de richting Amstel en die reed richting Bergambacht bij de Handelsweg. Zag hij een auto over het hoofd en klapte die bovenop.
0: Oei, dat ga je verliezen.
1: Ja, dat ging je inderdaad verliezen. Maar hij was echt de zijkant van die auto's achteruit. En ook, ik heb wel een fotootje op social media gepost. En de vooruit lag er helemaal uit. En die man, hij was gelukkig aanspreekbaar. Ik sprak er wel, hij was wel helder. Maar hij had wel flinke verwondingen. Ze had ook flink bloedverlies ook. En mogelijk toch wel zwaar letsel aan zijn been.
0: Ja. Maar hij is er nog.
1: Hij is er nog. Dus dat viel op zich nog wel mee.
0: En die man in die auto, want die...
1: Nee, die had gelukkig niet, was een jonge man. Ja, die had alleen schade aan zijn auto. Dat is natuurlijk wel erg geschrokken. Was 22, kwam volgens mij ook uit Schoonhoven. En uiteindelijk hebben ze wel onderling geregeld, zeg maar. Want er kwamen natuurlijk familieleden aan om alles te regelen. De auto zijn weggesleept. Die bromfiets moest ook weg.
0: Oh, ik geloof dat ik hem heb zien staan, ja.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Dan was dat bij die rotonde?
1: Ja.
0: Vlakbij die rotonde?
1: Vlakbij die rotonde, ja. Ja, klopt. En verder hebben we van zaterdag op zondag collega's die kregen een melding dat er mogelijk iemand een wat had aangereden, maar ze durfden niet te kijken. Ze dachten dat het een hond was. Maar mijn politiecollega's die moesten naar Gouda toe of met een verdachte. En uiteindelijk reden ze terug en toen zagen ze inderdaad wat langs de weg liggen. En ze dachten inderdaad een soort hond of een beer. Dat was al een groot beest en toen bleek het uiteindelijk een bever te zijn.
0: Een bever?
1: Ja. Die was aangereden.
0: Ja, die moeten niet op de weg lopen.
1: Nee. Maar die zijn best groot.
0: Die zijn behoorlijk groot, ja.
1: Ja, dus ja. Was ook weer iets bijzonders, toch?
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Want weet jij waar hier de bevers zitten? Want...
1: Ja, er zitten best een hoop.
0: Ja?
1: Onder andere bij de Surfplas zit er in de Zaag. Hier in de Moeras, Wetering. Volgens mij hier vlakbij zit er eentje. Dat weet ik. Dus ze zit hier wel. Het verbaast mij niks.
0: Oh, ja. Ik was er verder niet gekomen. Misschien ga ik wel eens even rondkijken.
1: Ja, hier in de zitten ze ook.
0: Ja. Nou, dan gaan we daar eens rondkijken.
1: Verder kregen we zondag nog een melding van een man die mogelijk een overdose drugs had gehad. Die is ook meegegaan naar het ziekenhuis. Dat was om een uur of zes. En wat hadden we nog meer? Oh ja, in Schoonhoven was er een man die was om een uur of drie gevallen. Maar die was in een parkje gevonden bij een begraafplaats, dus die kon niet meer opstaan. Maar die lag er al een uurtje of drie, dus uiteindelijk heeft hij heel hard hulp geroepen. En heeft iemand dat gehoord en die heeft vervolgens ons gebeld. En uiteraard de ambulance die is meegenomen.
0: Ja, dan schrik je wel even als iemand hulp roept op het kerkhof.
1: Nou, die was bij de kerkhof, ja. Dus dat was wel een beetje apart. Zo kregen wij die melding ook binnen. En goed, uiteindelijk is dat ook weer opgelost. Ik was heel erg blij dat hij gered werd, want hij lag al heel lang. En gisteren hadden we nog een melding van een aanrijding tussen twee scooters. Bij Krimp aan de Lek, bij de N210. Dat is parallelweg. En een van die bestuurders van die scooter is met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis. En wij kijken nog even hoe die aanrijding is gegaan. Of dat nou een botsing is of al wat anders. Dus dat zijn de grote lijnen.
0: En de mensen gaan op vakantie binnenkort. Velen.
1: Ja. Jij ook weer?
0: Nee, ik blijf voorlopig even hier.
1: Ja, dat wou ik ook wel zeggen.
0: Het wordt eens tijd dat je thuis blijft.
1: Voor mij ben je drie maanden weg geweest.
0: Drie maanden, ja. Ja.
1: Snel, hè, dan?
0: Dan gaat het toch. Oh, jongen, dat is zo voorbij, joh. Dat is niet normaal. Ja. Hey, maar ik heb een slotgracht eromheen. Dat scheelt bij mij. Ja. Maar de meeste mensen hebben dat niet. Nee. En wat moeten de mensen doen om hun huis bewoond te laten lijken?
1: Nou, wat ze niet moeten doen is natuurlijk posten op social media of zo, dat waar ze naartoe gaan of dat ze op vakantie gaan. En laat ook zoveel mogelijk lampen branden of levendig. Laat iemand af en toe de gordijnen open, dicht doen. En als je een buurman hebt en je hebt een opritplaats bijvoorbeeld, laat dan af en toe een auto erop zetten van de buurman of buurvrouw. Die zegt van, joh, zet hem even op mijn parkeerplaats.
0: Ja, heel goed idee.
1: Dat soort dingetjes. Voor de rest zijn er heel veel tips en trucs. Maar laat het gewoon levendig houden, net of dat er iemand woont. Zorg goed dat alles afgesloten is.
0: Zet kopje koffie op de salontafel. Ja,
1: een soort van, hè.
0: Ja,
1: van.
0: Tof werkt dat wel.
1: Ja. Ja. Is dat.
0: Ja, nou, dat was die.
1: Nou, ik vond dat ik aardig wat had voor je.
0: Ja, jongen, je hebt een druk weekend gehad.
1: Ben je weer helemaal op de hoogte?
0: Wij zijn weer op de hoogte. En diegenen die op vakantie gaan, die zijn ook weer op de hoogte. En dat was het dan. Het wijkmomentje.
1: Het wijkmoment van mij. En dan krijg ik een nummer, denk ik, van jou. Die had
0: jij hebt een nummer aangevraagd. Even kijken waar ik hem neergezet. Oh ja, hier. Hij staat hier. Viola Wills.
1: Ken je die?
0: Ja, die hebben we ook nog. If you could read my mind. Als je mijn gedachten kon lezen, dan had ik hem er al in gezet. Maar hij staat nou in de computer. We gaan eens kijken of dat we hem vinden kunnen. Als ik dan de faders dichtzet, dan... ik moet even goed nakijken waar die zit. Want hij begint gelijk. Ik denk dat het deze is. Even hier drukken.

Dat was dus nogmaals Tammy Nelson, de andere kant van haar, de zachte kant. En de volgende is ook een prachtig klein liedje van Dick van Altena, dat eerder hier op de donderdagmorgen te horen was. In 2014 nam hij dit duet op met Karen van Kessel. En stem die het nummer precies dat zachte, warme randje geeft. Samen zingen ze over hoe anders het leven eruit had gezien als ze elkaar nooit waren tegengekomen. En als ik jou niet had gekend.

als ik jou niet had gekend. Ja, en dan had ik hier ook Kees de Haan gepland, maar die heeft zij nog niet gemeld. Nou, dan gaan we toch gewoon naar het strand toe. Feestje bouwen.

Laat hij dan, Bobby Rydell. We hebben er drie op een rij. Bobby Rydell is uit 1960. Daarvoor de Beach Boys met Surfing Safari uit 1962. En daar weer voor als allereerste La Compagnie Creole. Choca Paris sur la plage uit 1986. En daarna gaan we verder in onze zomerstand met Jan Blazer. Hebben jullie dat nou ook altijd? Als ik met vakantie ga.

0: ben één keer op vakantie geweest naar een ander Nederlands eiland. Ik ben één keer op vakantie geweest naar Bonaire. Ik sta helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. En ik sta te stressen. Opeens ook een stem.
1: Meneer, je moet je op de Antillen, meneer. Je moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen?
0: Ik zei, ik moet inchecken.
1: Hij zei, meneer, komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer.
0: Ik geef hem al mijn paspoort. En ik zet mijn koffer, weet je, op die weegschaal naast die incheckbalie. En ik zeg zo, is hij niet te zwaar? Hij kijkt me lachend aan.
1: Ja, meneer, dat moet je zelf weten. U moet hem zelf dragen.
0: Oké. Ik krijg mijn paspoort terug. Met een boardingpas. Ik zeg, waar moet ik heen?
1: Ja, meneer, u moet nu naar de douane.
0: Ik zeg, dat weet ik. Maar waar is de douane?
1: Hij zei, weet u wat?
0: Ik loop met u mee. Hij komt achter die balie vandaan. Hij loopt voor me uit. Langzaam. Als hij bij mij thuis op dat tempo voor mijn televisiescherm zou langslopen, ik zou 3 series op Netflix verder zijn. Ja. Na 10 minuten lopen. En ik, na 10 minuten komen we aan bij een hekje. Hij doet het hekje open.
1: Ja, komt u maar. Ik ben ook de douane, meneer.
0: Hij houdt mij tegen. Ja? Hij kijkt mij streng aan.
1: Ja, meneer, ik moet u één ding vragen. Maar heeft u die koffer helemaal zelf ingepakt?
0: Ik zeg, helemaal zelf.
1: Wat knap van u, meneer.
0: Wat jij wil. Nou, ik loop door naar die boardinghal. En wederom, ik zit helemaal in mijn eentje in die boardinghal. Dat is een rare ervaring. Ik sta daar een kwartier te wachten. Na een kwartier zie ik een deur opengaan. Komt diezelfde man tevoorschijn. Maar luister. Die man komt niet naar mij lopen. Nee, die man loopt naar een balie, verderop. Hij drukt op een van de knopje. En ik hoor een stem door die hele ruimte.
1: Mensen, voor de vlucht naar Curaçao kunnen nu boarden. Bij de boarding, meneer.
0: Ik kom er toch enigszins verbaasd aanlopen. Je begrijpt het, ja? Ik geef die man verbaasd mijn boardingpas. Hij kijkt mij volslagen paniek aan.
1: Ja, meneer. Dat is een hele bijzondere boardingpas. Dat heeft de incheck, meneer, goed gedaan.
0: Oké. What the fuck? We lopen door. Ik kom aan op het vliegveld. Ja, daar staat een vliegtuig. Het zelfgemaakte Lego-vliegtuig. Van mijn zoontje van 8 ziet er ook betrouwbaarder uit dan dit vliegtuigje. Het zit met fucking plakband aan elkaar.
1: Hij doet de klep open. En ja, meneer, u kunt die koffer in de klep doen.
0: Dus doe mijn kakel. Met mijn eigen stem. De koffer in die klep. Ik ga zitten in dat vliegtuig. Ik doe mijn riem vast. Nou, wanneer komt de rest van de passagiers? Die Hendrik zit ook te kijken. Na 5 minuten pakt hij uit zijn rechterbroekzak een pakje sigaretten. De man steekt een sigaretje op. Naast een vliegtuig vol met kerosine. Waar ik in zit. Ja. Dat mag dan gewoon. Na 5 uur drukt zijn peuk uit. Pakt uit zijn linker borstzak een enorm grote zonnebril. Doet hem heel langzaam op. Doet een petje op. Kijk maar lachend aan.
1: Ja, meneer Meijer. U had al een vermoorden. Ik ben ook de piloot, meneer.
2: Ja, zo even rustig uitademen. Want nou, Jochem Meijer voelt het altijd alsof hij net een sprintje getrokken hebt. Dus laten we het even zomers maken. Raampje open, zon op je gezicht en dan komt zo'n plaatje voorbij. En dat ruikt naar de vakantie. Hier is Rudy Klei met I Dreamed of Suriname.

Rudy Clay en I Dream of Suriname. In het Cultuurhuis aan de Markt in Krimpen aan de Lekt kun je elke week gezellig aanschuiven voor de koffieochtenden. Aan de grote leestafel staat de koffie al klaar. De sfeer is gemoedelijk en er is altijd ruimte voor een praatje, een krantje of gewoon even bijtanken. De ochtenden worden verzorgd door twee vertrouwde gezichten: Herman Visser op de dinsdagen en Nelly Brakke op de vrijdagen. Zij ontvangen je met een glimlach en zorgen voor een heerlijk kopje koffie of thee. En dat alles tegen gereduceerd tarief. Aanmelden hoeft niet, je kunt gewoon binnenlopen. En wanneer is het? Elke dinsdag, elke vrijdag van 10:30 tot 11:00. En waar is het? In het Cultuurhuis aan de Markt 201 in Krimpen aan de Lek. Een laagdrempelig momentje om onder de mensen te zijn.

Neil Diamond, Wild at Heart. Volgens mij was dit de laatste van hem. En we gaan even terug naar de gouden tijden van Hollywood. Maar dan met een moderne knipoog. Dit is de nieuwste productie die de sfeer van de jaren 50 ademt. Denk aan fluwelen bioscoopstoelen, zwart-wit, glamour en die typische orkestrale filmromantiek. Luister naar Screen Echoes van de 50 Dreamtime. Een nostalgische droom die vandaag opnieuw tot leven komt.

Silver Screen Echoes. En het groepje heet 50 Dreams Time. Een bijzondere productie, want dit is geen vergeten soundtrack uit de jaren 50. Maar een moderne creatie. Ik probeer de hele. Ik heb die telefoon al eens een keer. Hup, weg. Zo. Dit is een moderne creatie die de tijd opnieuw te leven wekt. Een AI-product. Het komt uit het project met hedendaagse technieken. De sfeer van oude Hollywoodfilms nabootst. Strijkers, romantiek en dat typische bioscoopgevoel van toen. Een nostalgische droom waar we nu. Maar geen artiest van vlees en bloed. En dan hebben we nog maar een klein minuutje over om. Ja, een toontje te draaien. En ik zie u straks weer aan de andere kant van het nieuws.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. De man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Goedemorgen, Krimp en de Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
5: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Jos Smink.
5: Goedemorgen, Krimpen.

Het Duitse duo Modern Talking met Brother Louis, dat was alweer uit 1986. Ja, en dan hebben we nu nog iets bijzonders. Till Then van The Frighteners. Het is een rocksteady pareltje uit 2016 alweer. Het is een hartverscheurend liefdesliedje, geschreven door de zanger Dan Klein, die het album inzong terwijl hij ernstig ziek was. Het nummer is daardoor nog emotioneler. Till Then verscheen op 2 september 2016 op het album Nothing More To Say. Nou, dat was duidelijk. Waarom dit nummer je zo raakt? Tijdens de opname leed Dan Klein aan ALS. Hij overleed kort na het afronden van het album, en dat maakte Till Then met de regels "Lying every night till you bless my sight" emotioneler.

Ik denk dat we die maar eens op een andere keer gaan draaien. The Sweet Inspiration. Het is een Amerikaanse gospel soulgroep uit Newark. Opgericht door Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston. Maar die gaan we een andere keer maar draaien, want dit is... Je hoort de achterkant er doorheen, volgens mij.

Soms heb je van die nummers die meteen een glimlach op je gezicht zetten. Dit is er zo een. Sas, of eigenlijk Isabelle Geffroy. Zij nam in 2014 een eigen ode op aan Parijs. Een sprankelende moderne van Las... ik kan niet eens meer Champs-Élysées uitspreken, joh. Jawel joh, Champs-Élysées, zo heette de nummer. En zoals alleen zij het kan, geeft ze het wereldberoemde pleintje een nieuwe glans, warm, vrij en een tikje brutaal. Precies zoals een zomeravond in Parijs hoort te klinken. Dit was dus Zas met Champs-Élysées. En dan gaan we nu naar Ben Steeneker. En Henk Wijngaard.

Aan elke vrouw waar ik eens van hield, Ben Steeneker en Henk Wijngaard. En dan gaan we bewegen voor ouderen in de Boomgaard Lekkerkerk. In de recreatiezaal van de Boomgaard in Lekkerkerk is er elke week bewegen voor ouderen onder leiding van Wilma de Jong. Een laagdrempelige dat woord moet ik eruit gooien voortaan, want dat gaat niet. Gezellige activiteiten voor iedereen die soepel wil blijven en graag in beweging is. Wekelijks elke woensdag van 9 tot 11:15 en elke vrijdag van 9 tot 10 in de Boomgaard Talmerstraat 87A in Lekkerkerk. Woensdag 8 juli van 10 tot 12 is er in de ontmoetingswinkel De Koster in Stolwijk weer een digitaal café. Ideaal voor iedereen die vragen heeft over zijn telefoon, tablet of computer. En vrijwilliger is aanwezig om te helpen en er zijn geen kosten aan verbonden. De locatie is de ontmoetingswinkel De Koster, Goudseweg 3 in Stolwijk. En voor wie? Iedereen die digitale vragen en persoonlijke hulp nodig hebt. Zonder afspraak en het is gratis. En dan krijgen we nu Vanessa Paradis uit 1988 met de lange versie van Merlin en John. Een dromerige popsong over de mythische romance tussen Marilyn Monroe en John F. Kennedy.

eind jaren 60 en werden bekend om hun harmonieuze zang en akoestische sound. Hun muziek werd vaak omschreven als warm, melodieus en dromerig. Summer Breeze was een dromerig nummer uit 72, maar het was ook gelijk hun doorbraak. Het klantcontactcentrum, ook wel de klantenbalie van de gemeente Krimpenerwaard, verhuisd van Stolwijk naar Bergambacht. Vanwege deze verhuizing is het klantcontactcentrum gesloten op 23, 24 en 27 juli. Vanaf 28 juli ben je weer welkom op het nieuwe locatie in Bergambacht. Als je nog je paspoort of je rijbewijs moet verlengen, kan je tot en met 22 juli terecht op de oude locatie in Stolwijk. Houd rekening mee dat de openingstijden kunnen afwijken rondom de verhuizing. Voor een bezoek is vooraf een afspraak maken verplicht. Het aangepaste tijden, specifieke data, vind je op klantcontactcentrum gemeente Krimpenerwaard. En nu nog wat vrolijkers van onze zuidenburen, want die hebben wel een feestje te vieren, denk ik zo. Wiltura. En die zitten ze caravan.

Daarvoor was dus In Mijn Caravan van Wil Tura, een heerlijke typische Tura meezinger die gevolgd werd door de Jumping Jukebox uit Sint-Oederode en omgeving, een eigen opname uit 96. Die is opgenomen in de Los Studios in Schijndel in het programma Muziek Lokaal. En daar waren de zangers en Arno Jansen, die deed de zang, piano en de semi-akoestisch gitaar. Wat ik me daar nog bij moet voorstellen, dat weet ik niet meer. Peter van der Kloet, contrabas. Ja, zo'n heel groot ding, de trap opgesjouwd, de studio in. En hij deed ook de zang. Tini Lathouwers, akoestisch gitaar en zang. En Gert de Graaf, drums, zang en wasbord. Ja, jongens, en de zomerzon, die is hier nog steeds. Lekker aan het strand, met de makkers.

De Makkers en een zomerzon. Ommetjes Krimpende Waard. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Ommetjes Krimpende Waard. En dan pakken wij Ommetje Bergambacht er even uit. Het Ommetje Bergambacht begint in het dorpshart van Bergambacht. Vlak bij de winkels en de Hervormde Kerk. Het is een korte, toegankelijke route die je zonder voorbereiding kunt lopen. Wat je onderweg allemaal tegenkomt, de Hervormde Kerk dus als herkenbaar punt. Rustige woonstraten met veel groen, lommerrijke lanen richting het buitengebied. Uitzicht over open polders van de Krimpende Waard. Een ontspannen dorps- en landelijk karakter. Officiële routebeschrijving vind je op Ommetjes Krimpende Waard. Als je daarna op de link klikt Ommetjes, vind je daar wel voor elke dorpskern van de Krimpende Waard een korte wandeling. Alle ommetjes, dus ook die van Bergambacht. De Ommetjes Krimpende Waard staan op de pagina indekrimpendewaard.nl. Ga daar maar eens rondneuzen. En dan dobbe. Is een typische Jasperina-liedje waarin ze haar cabaret-talent combineert met een speelse, bijna kinderlijke melodie. Het nummer heeft een heerlijke jaren 70 gevoel van vrijheid, luchtigheid en een tikje vakantiegekte. Jasperina de Jong. Dobbe.

Loop die love. Herken je hem nog? Juan Bastos. En wat die man allemaal zegt, dat moet je maar niet serieus nemen. En de volgende. We hebben er weer eentje klaarstaan uit Brabant. De Sjouwies en de Gossie Mijnen. Gaat ook over vakantie vieren.

Dan zijn we er weer bijna doorheen. Het is al 8 minuten, bijna 7 minuten voor 12 uur. En dan heb ik nog de vraag. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Ja, daar was ik er bijna in getrapt. De Contours en Do You Love Me met een fopstop. We zijn alweer bijna door het hele uur heen. Straks een uurtje non-stop, gevolgd door de muzikantenstadel van Nees van Duren. Volgende week ben ik er weer met een hele nieuwe Goedemorgen Krimpen en Waard. Ik zou zo zeggen, houdoe en bedankt voor het luisteren. En dan krijgen we nog een muziekje.

0: Tot zover dit uur. Na het nieuws zijn we weer bij u terug.
1: Rijwielen.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: And for love's sake, each mistake, oh.

0: info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Dienst Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharra. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpener Waard.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpener Waard. Een schöne dag nog und viel spaas. Nees van Duren met...

Servus. Een heel goedemiddag. Ja, daar zijn we weer. Met de mooie muziek uit de Alpenlanden. En het is buiten hier ook mooi weer, hè. Ja. Brabant, Limburg is het natuurlijk nog warmer als hier in het westen van het land. Maar niet getreurd. We hebben het naar ons zin. Lekker in het zonnetje, ja. Of onder de parasol. Ja, kan ook allemaal natuurlijk, hè. En op de achtergrond, lekker. De muziek van RTV Krimpenewaard. Ja, we hebben ook weer een mooi album in de aanbieding van deze week. En wel van die jonge Woldensteiner. Daar gaan we zo meteen heel lekker mee beginnen. En heeft u wensen? Bel rustig naar de studio 082-89-082. Of gewoon via Messenger, WhatsApp. En een berichtje sturen naar Nees van Duren. En dan komt het ook helemaal goed. En hier komen ze, die jonge Woldensteiner.

Ah, schitterende muziek van die mannen. Hè? Die jonge Waldersteinen van dat nieuwe album wat ze uitgebracht hebben. 15 schitterende nummers staan erop. De volgende, dat is ook uit het Zielertal vandaan. Die Ausholter.

Ja, de mannen uit het Zielertam vandaan, die Ausholte. Dat voetbal weet ook wat, hè. En ja, de Rode Duivels, ze hebben het toch gisteravond maar weer goed gedaan. Tegen die Amerikanen. Ja, geweldig. Maar hier komen ze, hè.

Ja, dat was die, hè? Matthias van der Bergen met het Rode Duivelslied. Ja, de volgende, die Kreiner Rindt.

Ja, de mannen van Kreinerwind waren dat. De volgende, dat is weer een heel mooi verzoekje uit Gelderop vandaan. Steffen Jurgens, vermissen dich.

een schitterend nummer ook van Stefan Jurgens. We gaan gauw verder. En dat doen we met die volgende plaat van de Heikrekels. Ja, de mannen die kwamen vroeger ook uit Gelderop vandaan. Wim van Gennep, ja, de zanger Jan van Rijt. Jo van Gerven, Jan Nijssen, Bert Linde, Gerry van Houtert. Ja, ze zaten allemaal bij de Heikrekels. Jammer. Maar ja, ze worden ouder en de meeste leven ook al niet meer. Maar ik heb hier een heel mooi lied. Du bist die zonne in leven. De Heikrekels.

Schitterend dat je dat weer hoort, hè. Ja, ik heb ze vroeger eens mee mogen maken ook. Maar ja, als je dan weer hoort, dan denk je, hé, hey, die tijd van vroeger. De volgende plaat, ja, dat komt van die kleinere muzikanten.

Ja, dat waren die kleine muzikanten met Metka en Sepp Trots. De volgende, ja, dat zijn die Koefsteiners. En ja, met het hele bekende Koefsteinerlied natuurlijk.

mooiste muziek. Je hoort het hier bij RTV Krimpende Waard. De volgende plaat, ja, ook weer eens zo'n woendersjeun lied wat aangevraagd is door een trouwe luisteraarster. Ja, Karel Gott und Darinka, vang das licht.

Schitterend, hè? Ja, blijft dat lied. Karel Gott samen met Darinka. De volgende, hey, dat is een hele nieuwe, ja. Van Ariane.

Ja, dat is het nieuwste lied van Ariane Pebble, was dat. Ik heb hier ook een hele mooie van Kees Haak. Ja, dat, hij heeft dat nummer opgenomen in Oostenrijk. Maar ja, een oud nummer, wat vroeger van zijn vader was natuurlijk, hè? Nico Haak. Ja, we gaan luisteren. Smitsjes strijden.

De mooie single van Kees Haak. Ja, in het begin een keer stopte, maar het lag niet aan de muziek, hoor. Nee, het lag aan mij. Dat heb jij op een verkeerde knop, dus dan is het gelijk stil. De volgende, ja, Rolf Wegman.

Rolf Wegman. Ja, die rode lippen. Ja, die weten wat, hè. Iedere keer maar weer. Check it, Charlie. Hey, onze Vlaamse vrienden.

Ja, tussen pot en pint, check it, Charlie. We gaan weer terug naar Oostenrijk. En de Tiroler Heads, ja, die hebben ook een mooie nieuwe single uitgebracht.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. En de verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

Ja, een hele goede middag. Daar zijn we weer voor het tweede gedeelte van de Muzikantenstadel. En we begonnen weer met een mooi nummer van dat nieuwe album van die jonge Woldersteinen. En dit keer, ja, dit is wonderschön natuurlijk, hè? Die Griekse wijn. Schitterend nummer. Het is heel mooi dat deze jonge mannen het ook eens opgenomen hebben. Geweldig. We gaan gauw verder en dat doen we samen met die jonge wolven. En heeft u wensen, hè? Stuur even een berichtje naar Nees Verduren via WhatsApp, Facebook.

Die jonge wolven. Heb hier nog weer een hele mooie. Ja, die Paldo weer aangevraagd. Ja, de verzoekjes blijven toch binnenstromen. Hè. En trouwens, lieve luisteraars, je kunt gewoon door de week ook even een berichtje sturen. Hè. Ja, neesvanduren@gmail.nl. En, .com. En, ja, dan komt het ook helemaal goed. Of via WhatsApp, bij Messenger, kennen allemaal. Die Paldo. Ja, daar zijn ze weer, de mannen.

Ja, de mooiste melodieën. Je hoort ze hier bij RTV Krimpenerwaard. DJ Patrick B. was dat. De volgende, hey, reizen we af naar Zuid-Tirol. Bergfeuer.

helaas de mooiste liedjes. Je hoort ze hier. Berg voor je met die eeuwwijze geheimnis. Wat krijgen we nou? Dennis Novato.

Ja, Dennis Novato. Kijk, we hebben hier nog weer een mooi lied wat aangevraagd is van Atlantis.

Atlantis. Ja, de mannen ook uit Oostenrijk vandaan. Ze wonen in het plaatsje Godsens, ja, vlakbij Innsbruck. Familie van der Mark, ik heb hier voor jullie nog een hele mooie. En wel van Gunther Norris.

Casablanca Vulim, het Nokholm Quintet. De volgende, die komt uit Vlaanderen vandaan, ja. Frank van Damme, die heeft ook een lied gemaakt over wielrennen. Wat een coureur.

Ja, de Tour de France is ook weer begonnen. Ja, leuk allemaal weer, die sportwedstrijden in de zomer ook. De volgende plaat is ook een hele mooie natuurlijk. En wel van iets zelf, Bennet Boom.

De Zelbergboom, ja, de mannen van die Zillertalen Heuvenstrasse. De volgende, ja, Henk, Bianca. Ja, nou wil die plaat niet starten. Nou, hebben wij dat, hè? Daar komt-ie.

Ja, dat was ze weer, Bianca. Kijk eens wie we hier hebben. Een mooie, gouden ouwe. Van zo, nou, wat zal het zijn? 45 jaar oud, zeker wel. De Elektronica's, samen met Jan Gorissen.

Ja, en toen was hij ineens afgelopen. Die Velbergen waren dat. We gaan nog eens, we gaan maar naartoe, naar Tilburg. Ja, daar woonde hij vroeger, dat weet ik nog wel. Ja, en dan hebben we het over Jo Hogendoorn. En wat kun je beter doen met het mooie weer natuurlijk. Lekker op de fiets.

0: Ja, die Laventallen met die vrolijke muzikanten was de titel. Ik heb hier nog een hele leuke en wel van die edele zeer. Tot het nieuws en het weer.
1: Holt de stern van himmel, zingen dan maar hei.
0: En het volgende uur, hè, ja, dan hebben we natuurlijk onze hitparade. Ik zing het paal.

0: stem vom Himmel, singend Donnerheit.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, heute die jonge Waldersteinen van dat nieuwe album van deze jonge mannen, ja. En schitterende nummers staan erop. De hitparade, ja. We hebben weer een hele mooie nummer 1 notering uit de Zwijts vandaan, dit keer. Maar we hebben nog meer mooie muziek natuurlijk. Er zijn nieuwkomers, zitten blijven zakkers en stijgers en gaan zomaar door. En laten we maar gauw beginnen, want op 15 is nieuw binnengekomen. Dat zijn die mannen van die draaikernen.

Ja, die draaikernen. Ze zijn nieuw binnengekomen op nummer 15. En op 14, dat is onze tweede nieuwe gelijk al van deze week. Ja, de mannen van Alpdraai.

Ja, Alf Draai. Mooie, korte naam. Ja, je moet er maar op komen, natuurlijk. Met het in sommergevul nieuw op nummer 14. Hé, kijk wie we daar hebben. Die oude rotten in het vak, die gruw betalen. Ze hebben ook weer een wonderschoon nieuwjaarslied.

Ja, de nieuwe hitsingle van Lieke Rubenthaler. Ze waren ook nog weer bij Emme Wieders zondag, hè, op de Duitse tv. Op zondagochtend van 10 tot 12 is dat programma. Trouwens, daar waren ook Sigrid en Marina afgelopen zondag. Ja, en die zijn drie plaatsen gestegen, van 15 naar nummer 12.

Sigrid und Marina, de dames uit het Salzburger land vandaan. Hè? Ja. En ze zijn 3 plaatsen gestegen naar nummer 12. De volgende, Jo en Josephine. Ja, maar 1 plaatsje omhoog. Die Zeemansvrouwen, Sint-Roy.

Ja, weer wunderschön. Jo en Josephine, zeemansvrouwen Sint-Troy. En ze staan op nummer 11 deze week. Op 10 van 14 gekomen. Ja, daar hebben we de mannen van Volgas Tirol.

Vol gas, Tirol, ja. Die mannen, ze staan 2 weken lang in de hitparade en gestegen naar nummer 10. En op 9 van 11 gekomen, en dat voor de 4e week in de hitparade. Michael Light.

Ja, in mijn vierde zomer, Michael Leitner. En Michael die staat op plaats nummer 9. En op 8, ja, daar hebben we onze man uit ook de Zwijts weer vandaan. Uri Bodeman.

Ja, de man uit de Zwijts, hè. Uri Bodeman. En Uri die staat alweer 3 weken lang in de hitparade. De volgende uit de hitparade, de nummer 7 notering. En die staat ook 3 weken lang erin. Dat zijn de mensen van Latsfest.

Ja, gezelligheid troeven met al die mannen natuurlijk, hè. Latsfest was dat, ja. 3 weken lang in de hitparade en deze week geëindigd op plaats nummer 7. En op de 6e plaats van 8 gekomen. En 5 weken lang staat ze alweer bij ons in de hitparade. De dame, ook uit het Limburgse land vandaan, Gabrielle Massa.

Ja, de dame uit het Limburgse land vandaan. Heerlijk, als ik het goed heb, woont ze daar. Gabrielle Massa. Heel populair, ook in Duitsland is ze. Ja, en ze staat deze week op nummer 6. Ja, de volgende. Komen uit Zuid-Tirol vandaan. Salvatore en Rosario.

Ja, ciao ciao amore, Salvatore en Rosario. Ja, voor de derde week in de hitparade hier bij RTV Krimp in de Waard. En geëindigd op plaats nummer 5. De volgende, ja, de nummer 4 notering. En die staat er 5 weken lang in. Arlene Hel.

Ja, Alene Hel. En de dame 5 weken lang alweer bij ons in de hitparade. En deze week op nummer 4. Op de 3e plaats. Ja, daar vinden we die jonge Waldensteiner. En dit komt ook van het nieuwe album wat ze uitgebracht hebben. Wir sind alle kleine Engel.

die jonge Waldenstein kwam allemaal van dat nieuwe album wat een week of vier geleden uitgekomen is. Allemaal schitterende nummers staan erop. Die jonge Waldenstein, de nummer 3 notering. En op 2, ja, daar hebben we die inbagge aus dem Pinjau.

Ja, die Imbache Austin Pingo. 4 weken lang alweer in de hitparade. En deze week geëindigd op plaats nummer 2. Kijk wie we op 1 hebben. De dame uit de Schweiz vandaan. Monique.

Ja, dat was ze, Monique. Ja, de dame uit de Zwijts vandaan. Dat waren ze weer. Alle 15, lieve luisteraars. Trouwens, aanstaande zondagmorgen treedt een nieuwe artiest op weer in het programma van Immer Wieder Zondag van Stefan Ros op de Duitse TV. Een jonge dame uit Limburg is uitgekozen om zondagochtend tegen iemand anders te zingen. Ja, geweldig toch, dat de Nederlandse artiesten ook een kans krijgen daar. Ja, dat was het weer voor vandaag. Ik heb het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik zou zeggen, heel veel plezier bij de andere programma's. Hier bij RTV Krimpende Waard. En je weet het, hè, ook op tv. Edelwijsmuziek, dagelijks. Ja, om 2 uur en 's avonds om 11 uur. De mooiste melodieën ook uit die Alpen vandaan. Ja. Tot het nieuws en het weer. Ja, de Tiroler feestmas. Ik zou zeggen, geniet lekker van het weer.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4:00.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Pietje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van RTV Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbosch.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
3: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

info. De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: info.
1: Vrijwilligers zetten zich in voor onze veiligheid. Dag luisteraars, maar liefst 150 vrijwilligers. Die helpen op deze tijden de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard bij het controleren van de dijken. Dit op scheuren en verzakkingen, alles te maken met de droogte van de afgelopen periode. 150 vrijwilligers in totaal. Top bezig!

0: Heeft u een verzoek voor dit programma of informatie over een country-evenement in jouw regio? Aarzel niet en neem telefonisch contact op met de studio of een e-mailbericht naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt hij niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Train 45, leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

allemaal. Iedereen natuurlijk weer van harte welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1308. Op dinsdag 7 juli vanuit uw RTV Kimpenemaat Studio te Bergambacht. In dit programma ook weer de 1 van Leen en de 2 van Jan. Met de keuze van Leen de J. van der Hoeven voor de grondlegger van de Bakersfield Sound, Buck Owens. Hier met de song Above and Beyond. En vervolgens nog 2 bekende songs van zijn verzamelalbum Buckham. The Music of Buck Owens van 1955 tot 1967. Een paar jaar geleden dus. Zoals altijd beginnen we in de bluegrass-sfeer met de duo Daly en Vincent. Met een titelsong van hun album A Beautiful Life. Dat op 12 juni jongstleden is uitgebracht via Pillarstone Records. Vervolgens ook nog de Texaanse Grammy Award winnaar. Zanger, liedjeschrijver, gitarist en producent, en noem maar op, Rodney Crowell. Met de titelsongs van zijn nieuwe album Then Again. Dat op 3 juli jongstleden is uitgebracht via New West Records. Halverwege het programma nog de agenda met een overzicht van de country muziek evenementen in de regio. Daarna is het tijd voor de Nederlandse bijdrage. En dit keer voor nog eens terug naar Cor Verhaag moet ik zeggen. En Friends. En in dit geval de vriendin, Janie Sabo. Met de song Luciana Saus. Gevolgd door Timo de Jong en Led Beaters met de song We All Gonna Die. Dat is een waarheid natuurlijk. Daarna hedendaagse country muziek door Brenna McMillan, bijgestaan door Ronnie McCurry, met een song van haar album Beautiful Life, en dat moeten we hebben. Ashley Bright, ja, jammer genoeg Behind Bars, en treedt de Canadese groep Kimoro Rukuru op als uitsmijter van die programma. Maar nu toch snel verstart met duo Daly en Vincent, hier met de song Ruby en hou die vast.

I grew up in heaven. Een fraaie bluegrass gospel. Een fraaie bluegrass gospel song door duo Daly & Vincent. Hier met een song die staat op hun album A Beautiful Life, dat op 12 juni jongstleden is uitgebracht via Pillarstone Records. We begonnen het programma Country Music Run-up met de klassieker Ruby. En vervolgens ook nog de titelsong van het album A Beautiful Life. Een album met 12 fraaie songs. Voor iedere bluegrass en country muziekliefhebber wel wat eigenlijk. Ja, Jamie Daly en Darren Vincent. Leden van de Grand Ole Opry. Grammy genomineerd, meerdere malen. En winnaars van talloze prijzen. Dus met een nieuw album, A Beautiful Life. Uit Pillarstone Records. We hebben een nieuwe uitgeverij, die kende ik eigenlijk nog niet. Een album met 12 songs. Waaronder dus ook deze cover. Ze zeggen vanzelf 12 nieuwe nummers, maar nieuwe nummers voor Jamie Daly en Darren Vincent. Maar Ruby is natuurlijk een klassieker. Ooit zeer bekend geworden door de vertolking van door de Osborne Brothers. Met Bobby Osborne als tenorzanger en mandolinespeler. Nou ja, in ieder geval, sinds hun opkomst als duo, Daly en Vincent, het was dus in 2007, hebben Jamie Daly en Darren Vincent tal van albums, tal van IBMA Awards ontvangen. Zoals achtereenvolgend driemaal een IBMA Award en de Tenor of the Year, Vocal Group of the Year, twee Grammy Awards nominaties moet ik wel zeggen in het Nederlands, en ook nog in 2011 de Dove Award voor Bluegrass Album of the Year. Twee inmiddels zeer ervaren bluegrass muzici die net als veel andere artiesten uit dit geweldige genre van country muziek moeite hebben om inkomsten te genereren natuurlijk, ja. En deden ze in 2022 begonnen ze voor het eerst verandering met iets nieuws, met de uitbrenging van hun album Let's Sing Some Country Music. Fraaie country muziek in de smaak van de jaren 90. Zeer de moeite waard. Beetje lijkend op de Alabama, de Stetler Brothers, Lone Star en Merle Haggard. Maar dus nu weer terug met een fraaie bluegrass muziekalbum, A Beautiful Life. Zeer de moeite waard en aanbevelenswaardig. En dan nu met een kijkje op de klok op naar de 1 van Lane en de 2 van Jan. Met Buck Owens hier met de song Above and Beyond.

There Goes My Love. Ja, ik moet even ver terug in de tijd hoor, namelijk 1956. 70 jaar geleden, Buck Owens. Hier met een song die staat op het verzamelalbum Buckham. The Music of Buck Owens van 1955 tot en met 1967. Een fraai album bestaande uit 2 cd's met in totaal zo'n 50 songs. En van dit album hoorde je ook nog de een van Leender J. van der Hoeven, de vroegere samensteller en presentator van het programma Nashville Express, dat destijds werd uitgezonden via RTV Grauwestad. Above and Beyond, dus dat was het dus. Nog meer liefde, meer kan bijna niet mogelijk zijn. En vervolgens ook nog eentje van Jan. Hé, dat is ook toevallig. Dat ben ik, Fooling Around. Een bijzonder album vanaf de begintijd van Buck Owens met zijn begeleidingsband de Buckaroos, bestaan uit Don Rich, Tom Brumley, Doyle Holly en Willie Cantu. Met opnames van Prep Records. En dat was dus deze, There Goes My Love, uit 1956. Tot opnames van een live optreden in Japan. En dat was dan weer in 1967. Een album dus met 50 tracks. Met zeldzaamheden, alternatieve versies, albumtracks en mono hitsingles, zoals gezegd. Op 2 cd's door Omnivoor, op kundige wijze digitaal opgepoetst. En ja, dat vormt dus de muzikale begeleiding Buckham. Een soort hoort erbij. Bij het boek namelijk, dat verschenen is, Buckham, zo heette het boek. De autobiografie of Buck Owens. Voor de liefhebbers is vervolgens ook nog het verzamelalbum Buckham volume nummer 2 verschenen. En dat is over de periode The Music of Buck Owens van 1967 tot en met 1975. Ook via Omnivore Recordings uitgebracht. Zeer de moeite waard, moet ik wel zeggen. Owens was de grondlegger van de zogenaamde geheten Bakersfield Sound. Rock'n'roll muziek gemengd met een grof soort honky-tonk, gespeeld op elektrische gitaren. Een belangrijke singer-songwriter in deze stijl was Bob Morris, die heel veel nummers schreef, ook voor Buck Owens namelijk. Buck Owens en his Buckaroos. Buck Owens was ook trouwens op de televisie wel behoorlijk actief. Van 1969 tot 1993 verzorgde hij een komische show getiteld Hey Ha. Buitengewoon succesvol. In 1996 kreeg hij de hoogste onderscheiding die te verkrijgen was op het country muziekgebied, toen hij werd opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En later in 2008 nog in de Texas Country Music Hall of Fame. En ja, en dan met een kijkje op de klok. Op naar Rodney Crowell. Hier met de song Bring It At Home, Bring It On Home To Me. To Memphis eigenlijk moet ik zeggen.

Ja. Cola uit de Kendall, geschreven, gespeeld en gezongen door Rodney Crowell. Hier met een song die staat op zijn nieuwe album Then Again, dat op 3 juli jongstleden is uitgebracht via New West Records. En van het album met 10 songs hoorde je ook nog de stevige opening songs, waar we net weer willen mee beginnen. Bring It On Home to Memphis. En de song If I Could Speak to Leonard. Ooit in 2005 had Rodney Crowell zich teruggetrokken om na zijn albums The Houston Kid, Fate Right Hands en The Outside, of The Outside, nog een album op te nemen. Maar hij was zelf niet zo overtuigd van het resultaat. En een aantal opnames werden opgeslagen in zijn archief. Maar die opnames van toen hebben dus nu geleid om veranderen tot het album Then Again. Then Again. Niet voor niks, dus de titel. Rodney Crowell toen samen met Stuart Smith, met Jed Hughes op gitaar, bassist Michael Rhodes, die jammer genoeg in 2003 toen overleed. Samen nog met Greg Morrow, ook al zo'n drama, want die overleed afgelopen maand. En die verzorgde de ritmesessie. Dan pianist Ben Montens, die was van de Tom Petty's Heartbreakers. Zorgde samen met John Hobbs voor het toetsenwerk. Met If I Could Speak to Leonard eert Rodney Crowell dus een grote voorbeeld als zanger-schrijver. Helaas dus Leonard Cohen dus. Helaas heeft Crowell deze geniale singer-songwriter en dichter nooit gesproken. Dat vind ik natuurlijk nog steeds heel jammer. De spirituele invloed van Cohen waart onmiskenbaar ook rond in Go Light a Candle, waarbij de uitslag van de presidentsverkiezingen de aanzet vormde. Deze song met Lera Lynn en Emmylou Harris, vocale bijstand, werd anoniem eerder al uitgebracht als protest tegen ICE, ICA, en voor nu een aanvullende sluitstuk, laatste track van Then Again. En dan met een kijkje op de klok op naar de agenda. De agenda. Wat is er te doen op country muziekgebied in dit gebied? Na het driedaagse Bluegrass Festival van afgelopen week, 3, 4, 5 juli, op het Noordplein in Rotterdam, is ook voor de meeste country muziekartiesten de vakantietijd aangebroken. En dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners van de Klipperwaard en omgeving. Waarschijnlijk zijn er wel optredens, maar op grote campings en vakantieparken. Maar ja, die zijn niet echt in deze regio. En dus dat betekent dat ik snel doorga met de muziek. En denkt u van, ja, ik wil toch iets meer weten. Dat kan natuurlijk. Gewoon even bellen na 8 uur met het telefoonnummer van RTV Klippenwaard. 082-89-0182. Dan nu snel door naar de Nederlandse inbreng. En daarvoor nog eens een keer pedalsteelspeler Cor Verhaag. Hier vocaal bijgestaan door Janie Chabot, met de song Louisiana Sauce.

Ja, toch wel een beetje een droevige titel. Maar dat is toch wel een waarheid. Dat is een koe natuurlijk, We're All Gonna Die. Timo de Jong en Lead Beaters met een song die staat op hun album The Ballad of Too Much Glitter. Waarvan u in de afgelopen maanden al regelmatig in dit programma iets heeft kunnen horen. Maar vanavond hier nogmaals, want de Lead Beaters traden afgelopen zaterdagavond op tijdens het Bluegrass Festival Rotterdam op het Noordplein. En mocht u dat gemist hebben, ja, heb je dus nu een herkansing. En daarvoor hoorde u nog Louisiana, moet ik zeggen. Louisiana South met Janie Sabot. In 1996 nog country zangeres van het jaar. Met de liedzang, met een song die staat op het album Let My Steel Do The Talking. En een album van Cor Verhaeghe dus. Dat in 1997 is uitgebracht via Jureco. Janie Sabot, ik heb van haar ook nog een album liggen in mijn voorraadschuur. Fools Like Me. Dat album werd in 1999 uitgebracht. Daarna is het wel stil geworden bij Janie Sabot. Ze woonde destijds in Dordrecht met haar man Visser. Moet ik even nadenken, hoe heet ze die ook alweer? Hans Vissers. Ja, hij overleed veel te vroeg. En toen is Janie Sabot verhuisd. En volgens mij woont zij in Krimpen aan de IJssel. Maar ik weet niet precies hoe, want ik kan haar niet meer terugvinden. Maar volgens mij woont ze er nog steeds. Hier in de buurt dus. De zangeres hier in de buurt, Janie Sabot. Let my Steel Do The Talking. Dat is een album van Cor Verhaeghe dus. De bekende pedal steel speler. Een album met 10 songs. Waarbij hij wordt bijgestaan door André Sommer. Tevens, André Sommer was de multi-instrumentalist. Tevens producer van dit album. Joost van S op viool. Cor Mutsis op elektrische gitaar. En nog met zang van Wim Pols onder andere destijds. En natuurlijk, die toen heette een zanger van Reis. En dan nu door naar de hedendaagse countrymuziek uit de overkant van de Grote Plas. Brenda McMillan hier samen met Ronnie McCurry. Hier met de song What's to Come. What's to Come.

0: niet zo'n leuke plek. Behind bars, achter de tralies. Door singer-songwriter en gitariste Ashley McBride. Hier met een song van haar album Wild. Vijfde studioalbum met 11 songs, dat op 8 mei jongstleden is uitgebracht via Warner Records. Ja, ik ga afscheid van je nemen. Jammer genoeg, het is alweer tijd. En dan kijk je op de klok. Einde van Country Music Roundup. Samenstelling, techniek en presentatie Jan Levenhuis. Na het nieuws van 8 uur tot 10 uur het programma Blues & More Radio. Met Gerrit Boudestein, Hugo is er even niet. Dus Gerrit zit er alleen voor vanavond, maar de muziek is goed, heb ik begrepen. Door hem wordt hij doorgeschakeld na 10 uur. Naar de digitale muziek voor het schuur van RTV Krimpen de Waard. Voor niet alleen naar fraaie muziek natuurlijk, maar ook het nieuws op het volgende uur. En regio-informatie door Gert van den Berg of Dirk Molenaar. En dat gaat er door tot morgenochtend 9 uur, want dan is Adi Oudernes er weer. En goedemorgen, Krimpen de Waard. Tot de volgende week. Hi, folks.
1: In de hele Krimpen de Waard 24 uur per dag te beluisteren op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues MO Radio.

0: Ja, welkom bij Blues & More Radio. Ondertekenaar Gerrit Boudestein is aanwezig. Hugo is helaas afwezig. Is vanmiddag plotseling opgenomen in het ziekenhuis. We hopen dat het allemaal goed gaat komen. Hij wel op tijd zijn, zijn playlist ingeleverd, zoals dat dan heet. En we gaan uiteraard ook verschillende nummers van hem draaien. Zo ook die je gehoord heeft was van Scotty Miller, Hello Pain. En de volgende is van Lawrence Jones, Good Morning Blues.
1: Blues has got you. You get up and sit on the side of your bed in the morning. May have a sister and a brother, mother and father around, but you don't want no talk out of them. What's the matter? The blues got you. Well, you go and put your feet under the table, look down in your plate, got everything you want to eat. But you shake your head, you get up, you say, Lord, I can't eat and I can't sleep. What's the matter? The blues got you. Want to talk to you. Hear what you got.

Ja, lekker nummer. AFB. S. Coldbuck, een instrumentaaltje. Even kijken. Joanne Saul Taylor. Met het nummer Tired of Being Right. Daar heeft iedereen wel eens last van.

Ja, Joanne Shaw Taylor. Tired of Being Right. Even kijken waar we staan. Ik heb er een staan van Erik Stekel. Since I've Been Loving You.

Erik Stakko, Since I've Been Loving You. Lekker nummer, goed gitaarspel. Eens even kijken, heb ik Little Walter en Mellow Down Easy.

Ja, F minor. Aparte stem heeft iemand. En ja, leuk nummer, simpel. Eens even kijken, wat heb ik dan nu staan uit de playlist van Hugo. John Mayall en de Blues Breakers, Oh Pretty Woman.

Ja, net als vorige week grijpen we even terug naar de Lost Tracks van de Frog alias Rick DeVito Band. En in dit geval het nummer Waiting.

Ja, Rick DeVito. Een nummer ook van de Frog, waar hij de liedzanger van was. Eens kijken of we straks nog een nummer van hem kan doen. Tom Rhodes en Colin Coppola met het nummer Hurricane.

Ja, u zult wel gehoord hebben, Breaking Bad, My Time After a While, en in de single versie. Het origineel duurt bijna de helft langer, heet dat. Eens even kijken hoor, heb ik Danielle Nicole voor u staan. Right by your side.

Ja, Daniel en Nicole. Rides by your side. Even kijken op de klok kijken. Zo. Die tikt ook gewoon door. Ik denk dat we nog één nummer kunnen draaien voor u. En anders dan gaan we naar het wisseling van het uur gewoon verder. In het tweede uur natuurlijk. In dit geval is het Rhiannon Gibbons. Wrong Kites Override.

0: rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, Gary Clark. Our Love. Even kijken, ik heb een oude rot in het vak. Eric Clapton heb ik nog staan. In de eerste jaar heb ik ook een van hem gedraaid. En deze is getiteld Lay Down Sally.

Ja, Big Bill Brunzi met de nummer Jacqueline. Even kijken, het eerste uur heb ik ook een van gedraaid van Rick DeVito. En dat gaan we dus nu ook doen. On a Lonely Road.

Ja, wat een zanger was dat helaas. Hij is niet meer onder ons, maar wat een stem en wat een sound. De Rick DeVito Band en ook een liedzanger van The Frog geweest. Even kijken, Memphis Slim, Mother Earth.

Ja, Memphis Slim. Mother Earth. Daar moeten we zuinig op zijn. Even kijken hoor. Kenny Wayne Shepherd. Blue on Black.

Ja, Kenny Wayne Shepherd, Blue on Black. Ik was op zoek naar een andere zanger, maar Tony Hawkins met het nummer Crawling Kingsnake, maar ja, die kan niet boven water krijgen, dus ik heb hem wel van Muddy Waters en die gaan we draaien.

ja, hier en daar wat hoge geluidjes. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Eens even kijken, wat heb ik staan? Die heb ik al gehad. Born and Riot, Home, het nummer. Dus die gaan we nu draaien.

Een heerlijke stem, Bonnie Raitt, met het nummer Home. Chuck Berry, ook een oude rot in het vak, om zo maar te zeggen, met het nummer Havana Moon.

Ja, Curtis Jones. Nou, lekker vlot een pianospel. Even kijken, ik heb een zangeres voor u klaarstaan. Dat is Alice Bailey. What's the matter with you?

Ja, Alice Bailey, What's the Matter with You? De volgende die klaar is er eentje van Ethel Ennis, Hank Jones, Eddie Briggs, A.B. Barker en Kenny Clarke. Love for Sale.

Ja, even een rustpuntje tussendoor. Ik ga niet al de zangers en zangeressen opnoemen die meegedaan hebben, maar het was gewoon een lekker zwoel nummer. Even kijken, we gaan. Ja, ik heb de klok kijken, dan schiet het ook alweer op het programma, deel 2 van Blues & More Radio. Wat we uiteraard weer met alle plezier voor u hebben geregeld via de playlisten van Hugo en mij. Dus ik neem alvast afscheid van u. Ik zou zeggen van tot volgende week. En eens even kijken. Ik heb Jade McRae. Of McQueen. Nee, McRae. Handle me with care. Ik zou zo zeggen. It's the day the blues came to call. Daar eindig ik altijd mee. En u was welkom in the house of the blues vanavond. Ik zou zeggen. Take care. And till next week.

0: rtv.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: constant onder.
1: Regio Info.
2: Items gezocht voor de Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: Trio Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk.